ik weet in een eekboom vol knorren en vol knas. Op de fort geen bier, nich en ekst. Zijn borg is zo ruw en zijn hold is zo fas. Als wer hemel band en behext. Nix het im Dorn, hey, wart noch Storm, wenn Wetter mal dusend von Jorn vergorn.